As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Het oorgerug op in mijn God vind ik rust en niet alleen. Eerst met macht en heil.

0: side of crime and feeling unsafe. Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Margetrain.
1: Astropaint, Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom keier saam met ons op Saterdag die 27ste Juni van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdag aanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint Quebec, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
2: Astropaint.

Jeg sier mannen er often waste med the thing that wrecks you. Nicht voor de rij, Dylan, met Why Don't You Spend the Night? En dan splinter niet op luister. Ik ben Walker Montgomery. I don't think I will. Ik hoop jullie naar haar woorden geluisterd. Absoluut fantastisch. Tijd om te kijken wat vandaag op hierdie dag in country muziek geschiedenis gebeur het op die 28ste juni. In 1966 het Merle Haggard The Bottle Let Me Down by Capitol Records in Hollywood opgeneem. Die liedje wat in augustus, als enkels net vrijgestel is, het nummer 3 op die Amerikaanse Billboard Hot Country Singles trefferslijsten bereik. In 1986 Dwight Yoakam bereik nummer 1 op die Billboard met sy album Guitars and Cadillacs. 1994 het Alan Jackson sy 5de studio album Who I Am vrygestel wat sy 2de nummer 1 treffer op die trefferslijsten geword het. Die album bevat ook nummer 1 enkelsnitte so Summertime Blues, Gone Country, Living on Love and I Don't Even Know Your Name. En in die laaste 2010 die Zac Brown Band is a Chicken Fried verdien double platinum by die RIAA. Dis vandag wat op country muziek geskiedenis gebeur het. Soos julle weet, bring ek vir jou 3 treffers van hierdie kunstenaars.

0: uit, ek sal dit so waardeer. Net die na enige wat vroeger aangevraas, dan ek in die randjes weergaan nie, maar wel teens Jordan met The Gambler, net hierna.
1: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle gebouwe en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
2: Luister FM.
3: Bound for nowhere, I met up with a gambler.

0: Dit was Steve Hofmeyr gewees daar met Agter Elke Man Het Voor Het Indecent Obsession met Kiss Me, en ons is besig met die Sondagserenade. Maar voor ons by die Sondagserenade kom, is dit eers gou-gou tyd dat ons weer hierdie ding doen. Hou gou-gou vas daarso. Kom ons kyk gou-gou hierso. Dit is tyd vir hierdie ding.
1: Luister FM.

0: bly kalm, ons gaan nou braai. Sama lekker slank al hier.
1: Het die vleis al op.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

want is allemaal weer eens keier. Is er nou? Wop, daar klap die skote. Vanavond is weer een grote. Aha. Vanavond gaan ons groot.

groet my langs die pad. Bakens wat nog sterk staan en wat my altyd huis toe vat. Middleton, Ellisdale, Somerset Oos, Patterson, Jansenville, Komadaga.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.